Diese de las 6 a mesa, dat ik ook zal ora l'emission nos kurs, die kas an 8 minutes de maes. De mi wart fysikel sto, tonne poltera als o accompagnia. Tras kelles de voses 90 minutes, te vision kan de bella seira, fasche polit e tot vign bun. E de propo bun, Kaufmann e Lisa, che je ir bun, musical manche.